0: voor de rest, ik zeker heb je dat.
1: Zapper, is voor het toestel in service or no?
0: He is not.
1: Didn't think so, thank you.